0: van juwelen en een Breitling horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Tja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

0: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Tja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. Radio De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: De nacht van Oost-West.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je jouw portie geschiedenis van maximaal 4 minuten uit de kranten en de journaals van de dag. In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. De Oostenrijkse skydiver en basejumper deed dit in een vrije val van 39 kilometer hoog boven Roswell in New Mexico. Dat was 3 keer hoger dan de hoogste routes van passagiersvliegtuigen. Zijn val duurde 10 minuten aan een maximale valsnelheid van 1342 km per uur. De sprong van Felix Baumgartner gebeurde op de 65ste verjaardag van de eerste piloot die met zijn straaljager de geluidsmuur doorbrak. Dat was vandaag in 1947. Dan slaagde de Amerikaanse piloot Chuck Yeager erin om als eerste de geluidsmuur te doorbreken met zijn Bell X-1. Het vliegtuig met raketaandrijving werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29. Tijdens de vlucht werd een snelheid van 1078 km per uur bereikt op 12,8 km hoogte. Wat dus niet rapper was dan de vrije val van Felix Baumgartner 65 jaar later, vandaag in 2012. In 1914 neemt het Duitse leger de stad Tielt in om van daaruit het opperbevel voor het 4e Duitse leger te voeren. Tielt werd daardoor 1 groot militair Duits kamp gedurende de Eerste Wereldoorlog. De stad werd letterlijk een stukje Duitsland in België. De keuze van Tielt als logistieke plaats om het vastgelopen Duitse leger aan de IJzer te coördineren was niet zo verwonderlijk. Tielt had immers een rechtstreekse spoorlijn naar het front, wat de aan- en afvoer van Duitse soldaten vergemakkelijkte. Bovendien lag de stad op de juiste afstand om uit de gevaarzone te blijven. In Tielt werden heel wat belangrijke Duitse beslissingen genomen in de Eerste Wereldoorlog, zoals de eerste gasaanval bij Ypres in 1917. Het Duitse opperbevel verbleef in Tielt exact dag op dag 4 jaar, van 14 oktober 1914 tot 14 oktober 1918. Vandaag, 960 jaar geleden, op 14 oktober 1066 verslaat de Franse hertog Willem de Veroveraar de laatste Angelsaksische koning Harold II in de slag bij Hastings. Een Fransman, Willem de Veroveraar, werd hierdoor koning van Engeland en bleef dit 21 jaar tot in 1087. De slag bij Hastings was de eerste belangrijke Frans-Normandische overwinning in de verovering van Engeland. Het tapijt van Bayeux, dat 70 meter lang is en een halve meter hoog, toont als het ware in een stripverhaal de aanzet van de slag, de uiteindelijke strijd en de overwinning. Het beroemde wandtapijt hangt normaal in een museum in het Franse Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het nu tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen. In 2024 is 14 oktober de sterfdag van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Zijn onderzoek behandelde vooral vragen zoals: waarom stellen goede mensen slechte daden? Waarom doen slimme mensen domme dingen? En waarom doen gewone mensen onverwachte dingen? Hij was de man achter het controversiële gevangenisexperiment, waarbij 24 studenten als proefpersonen de rol van 12 bewakers en van 12 gevangenen kregen. Achteraf werd duidelijk dat hij zijn eigen onderzoek enorm had gestuurd om het gewenste resultaat te krijgen. Zimbardo wou met zijn onderzoek aantonen dat een gevangenis het slechtste in de mens naar boven haalt, maar dat is dus niet per definitie zo. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender, die we nu al 444 jaar gebruiken. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzelen. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Tja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: De Wakkere Wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Ja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oosterozenbeke. Ook open op zondag.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horecaprofessionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horecaondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
0: Goedemorgen.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een breitlinghorloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.

0: door het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als dé schuldige. Maar er zijn er ook nog een aantal, en dat is bijna de andere helft, die het goed vindt dat Boucher dwars ligt en zo zorgt dat er geen btw-verhoging zou komen. Want die mogelijke btw-hervorming blijft natuurlijk één van de grootste knelpunten. Opvallend uit het onderzoek 7 op 10 vindt dus dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet. Europa wil duidelijke regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. En in sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. Maar de wetgeving is erg vaag en Europa wil dus dat dat duidelijker wordt. En liefst snel ook. En dan naar het Midden-Oosten. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt toen brokstukken van 2 onderschepte raketten op de stad terechtkwamen. Ook liepen 15 woningen schade op, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. Onder de gewonden 2 vrouwen, een man en een kind. Volgens de autoriteiten werden de raketten gelanceerd door de Houthi-rebellen in Jemen die steun krijgen van Iran. En dan hebben we nog de nodige sport natuurlijk. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milan met 3-4. Nicolas Tessol bracht Club al een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken was trots. Radio De weersverwachting zonnig vandaag bij 19 tot 20 graden. Donderdag zowat hetzelfde weerbeeld. Vrijdag eerst nog zonnig bij graad of 20. Maar vanaf de namiddag gaat het vrijdag wel regenen.
3: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
5: Ik luister regionaal.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-West.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je jouw portie geschiedenis van maximaal 4 minuten uit de kranten en de journaals van de dag. In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. De Oostenrijkse skydiver en basejumper deed dit in een vrije val van 39 kilometer hoog boven Roswell in New Mexico. Dat was 3 keer hoger dan de hoogste routes van passagiersvliegtuigen. Zijn val duurde 10 minuten aan een maximale valsnelheid van 1342 km per uur. De sprong van Felix Baumgartner gebeurde op de 65ste verjaardag van de eerste piloot die met zijn straaljager de geluidsmuur doorbrak. Dat was vandaag in 1947. Dan slaagde de Amerikaanse piloot Chuck Yeager erin om als eerste de geluidsmuur te doorbreken met zijn Bell X-1. Het vliegtuig met raketaandrijving werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29. Tijdens de vlucht werd een snelheid van 1078 km per uur bereikt op 12,8 km hoogte. Wat dus niet rapper was dan de vrije val van Felix Baumgartner 65 jaar later, vandaag in 2012. In 1914 neemt het Duitse leger de stad Tiel in om van daaruit het opperbevel voor het 4e Duitse leger te voeren. Tiel werd daardoor één groot militair Duits kamp gedurende de Eerste Wereldoorlog. De stad werd letterlijk een stukje Duitsland in België. De keuze van Tiel als logistieke plaats om het vastgelopen Duitse leger aan de IJzer te coördineren was niet zo verwonderlijk. Tiel had immers een rechtstreekse spoorlijn naar het front, wat de aan- en afvoer van Duitse soldaten vergemakkelijkte. Bovendien lag de stad op de juiste afstand om uit de gevaarzone te blijven. In Tiel werden heel wat belangrijke Duitse beslissingen genomen in de Eerste Wereldoorlog, zoals de eerste gasaanval bij Ypres in 1917. Het Duitse opperbevel verbleef in Tiel exact dag op dag 4 jaar, van 14 oktober 1914 tot 14 oktober 1918. Vandaag, 960 jaar geleden, op 14 oktober 1066 verslaat de Franse hertog Willem de Veroveraar de laatste Angelsaksische koning Harold II in de slag bij Hastings. Een Fransman, Willem de Veroveraar, werd hierdoor koning van Engeland en bleef dit 21 jaar tot in 1087. De slag bij Hastings was de eerste belangrijke Frans-Normandische overwinning in de verovering van Engeland. Het tapijt van Bayeux, dat 70 meter lang is en een halve meter hoog, toont als het ware in een stripverhaal de aanzet van de slag, de uiteindelijke strijd en de overwinning. Het beroemde wandtapijt hangt normaal in een museum in het Franse Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het nu tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen. In 2024 is 14 oktober de sterfdag van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Zijn onderzoek behandelde vooral vragen zoals: waarom stellen goede mensen slechte daden? Waarom doen slimme mensen domme dingen? En waarom doen gewone mensen onverwachte dingen? Hij was de man achter het controversiële gevangenisexperiment, waarbij 24 studenten als proefpersonen de rol van 12 bewakers en van 12 gevangenen kregen. Achteraf werd duidelijk dat hij zijn eigen onderzoek enorm had gestuurd om het gewenste resultaat te krijgen. Zimbardo wou met zijn onderzoek aantonen dat een gevangenis het slechtste in de mens naar boven haalt, maar dat is dus niet per definitie zo. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender, die we nu al 444 jaar gebruiken. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Welkom
1: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als dé schuldige. Maar er zijn er ook nog een aantal, en dat is bijna de andere helft, die het goed vindt dat Boucher dwars ligt en zo zorgt dat er geen btw-verhoging zou komen. Want die mogelijke btw-hervorming blijft natuurlijk één van de grootste knelpunten. Opvallend uit het onderzoek 7 op 10 vindt dus dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet. Europa wil duidelijke regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. En in sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. Maar de wetgeving is erg vaag en Europa wil dus dat dat duidelijker wordt. En liefst snel ook. En dan naar het Midden-Oosten. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt toen brokstukken van 2 onderschepte raketten op de stad terechtkwamen. Ook liepen 15 woningen schade op, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. Onder de gewonden 2 vrouwen, een man en een kind. Volgens de autoriteiten werden de raketten gelanceerd door de Houthi-rebellen in Jemen die steun krijgen van Iran. En dan hebben we nog de nodige sport natuurlijk. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolas Tressoldi bracht Club al een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken was trots. De weersverwachting zonnig vandaag bij 19 tot 20 graden. Donderdag zowat hetzelfde weerbeeld. Vrijdag eerst nog zonnig bij graad of 20. Maar vanaf de namiddag gaat het vrijdag wel regenen.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
3: Veel mooie muziek.
6: Gewoon.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oosterozenbeke. Ook open op zondag.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioost.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joram Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Farmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden, dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste Waalse werkgevers, er werken 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent omkwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilnisbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren en dat kan gevaarlijk zijn. Je brengt dus alles best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. Het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties en ook in de teamsprint zijn de beide ploegen uitgeschakeld. De weersverwachting dan. Vanmiddag vrij zonnig bij 20 graden. Morgen eerst kans op wat mist, daarna zonnig en zeer zacht, 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
3: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen.
4: Is dit Radio Oost-West.
7: Denk je soms ook, waarom doe je het nog? Het maakt je gek.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden, vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselaren. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en warm met maxima die vlot klimmen tot 20 graden. Morgen moeten we de dag lokaal starten met ochtendmist, maar daarna krijgen we een stralende, uitzonderlijk zachte herfstdag bij 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag kans op bewolking en regen tegen de avond. En het weekend wordt een stuk koeler.
5: Gewoon gezellig.
6: Radio Oost-West. Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingeren. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je jouw portie geschiedenis van maximaal 4 minuten uit de kranten en de journaals van de dag. In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. De Oostenrijkse skydiver en basejumper deed dit in een vrije val van 39 kilometer hoog boven Roswell in New Mexico. Dat was 3 keer hoger dan de hoogste routes van passagiersvliegtuigen. Zijn val duurde 10 minuten aan een maximale valsnelheid van 1342 km per uur. De sprong van Felix Baumgartner gebeurde op de 65ste verjaardag van de eerste piloot die met zijn straaljager de geluidsmuur doorbrak. Dat was vandaag in 1947. Dan slaagde de Amerikaanse piloot Chuck Yeager erin om als eerste de geluidsmuur te doorbreken met zijn Bell X-1. Het vliegtuig met raketaandrijving werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29. Tijdens de vlucht werd een snelheid van 1078 km per uur bereikt op 12,8 km hoogte. Wat dus niet rapper was dan de vrije val van Felix Baumgartner 65 jaar later, vandaag in 2012. In 1914 neemt het Duitse leger de stad Tielt in om van daaruit het opperbevel voor het 4e Duitse leger te voeren. Tielt werd daardoor één groot militair Duits kamp gedurende de Eerste Wereldoorlog. De stad werd letterlijk een stukje Duitsland in België. De keuze van Tielt als logistieke plaats om het vastgelopen Duitse leger aan de IJzer te coördineren was niet zo verwonderlijk. Tielt had immers een rechtstreekse spoorlijn naar het front, wat de aan- en afvoer van Duitse soldaten vergemakkelijkte. Bovendien lag de stad op de juiste afstand om uit de gevaarzone te blijven. In Tielt werden heel wat belangrijke Duitse beslissingen genomen in de Eerste Wereldoorlog, zoals de eerste gasaanval bij Ypres in 1917. Het Duitse opperbevel verbleef in Tielt exact dag op dag 4 jaar, van 14 oktober 1914 tot 14 oktober 1918. Vandaag, 960 jaar geleden, op 14 oktober 1066 verslaat de Franse hertog Willem de Veroveraar de laatste Angelsaksische koning Harold II in de slag bij Hastings. Een Fransman, Willem de Veroveraar, werd hierdoor koning van Engeland en bleef dit 21 jaar tot in 1087. De slag bij Hastings was de eerste belangrijke Frans-Normandische overwinning in de verovering van Engeland. Het tapijt van Bayeux, dat 70 meter lang is en een halve meter hoog, toont als het ware in een stripverhaal de aanzet van de slag, de uiteindelijke strijd en de overwinning. Het beroemde wandtapijt hangt normaal in een museum in het Franse Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het nu tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen. In 2024 is 14 oktober de sterfdag van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Zijn onderzoek behandelde vooral vragen zoals: waarom stellen goede mensen slechte daden? Waarom doen slimme mensen domme dingen? En waarom doen gewone mensen onverwachte dingen? Hij was de man achter het controversiële gevangenisexperiment, waarbij 24 studenten als proefpersonen de rol van 12 bewakers en van 12 gevangenen kregen. Achteraf werd duidelijk dat hij zijn eigen onderzoek enorm had gestuurd om het gewenste resultaat te krijgen. Zimbardo wou met zijn onderzoek aantonen dat een gevangenis het slechtste in de mens naar boven haalt, maar dat is dus niet per definitie zo. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender, die we nu al 444 jaar gebruiken. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons. Radio Oost-West.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
2: Radio Oost-West.
3: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Wij doen het voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Personeel voerde vanochtend op een bijzonder ondernemingsraad aan dat GSK zo'n 1200 van de 8500 jobs in ons land gaat schrappen. Door de buitenlandse concurrentie en Amerikaanse importtaxen. De klap is dan ook hard. De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog eventueel jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen gaat in beroep. Haar advocaat noemde het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. Wielrenner Sandrine Tass heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint voor een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas en daarvoor schaatste ze. Radio vanmiddag vrij zonnig, maxima 20 graden, morgen kans op het mist, daarna zonnig en zeer zacht, 22 graden. Vrijdag begint mooi, maar in de namiddag buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel. Cool.

Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille, Zwevenzelen,

0: voor kleine boeren en grote truckers.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Welkom.
3: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West. Radio.

0: klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.
1: Radio of West, kom op gezellig.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4:00. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vanmiddag zondag met maxima die 20 graden halen. Morgen starten we lokaal met kans op wat mist. Maar daarna wordt het zonnig en uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tot 22 graden. Vrijdag begint mooi, maar in de namiddag buien. Het weekend verloopt vervolgens wisselvalliger en ook een pak koeler.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je jouw portie geschiedenis van maximaal 4 minuten uit de kranten en de journaals van de dag. In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. De Oostenrijkse skydiver en basejumper deed dit in een vrije val van 39 kilometer hoog boven Roswell in New Mexico. Dat was 3 keer hoger dan de hoogste routes van passagiersvliegtuigen. Zijn val duurde 10 minuten aan een maximale valsnelheid van 1342 km per uur. De sprong van Felix Baumgartner gebeurde op de 65ste verjaardag van de eerste piloot die met zijn straaljager de geluidsmuur doorbrak. Dat was vandaag in 1947. Dan slaagde de Amerikaanse piloot Chuck Yeager erin om als eerste de geluidsmuur te doorbreken met zijn Bell X-1. Het vliegtuig met raketaandrijving werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29. Tijdens de vlucht werd een snelheid van 1078 km per uur bereikt op 12,8 km hoogte. Wat dus niet rapper was dan de vrije val van Felix Baumgartner 65 jaar later, vandaag in 2012. In 1914 neemt het Duitse leger de stad Tielt in om van daaruit het opperbevel voor het 4e Duitse leger te voeren. Tielt werd daardoor één groot militair Duits kamp gedurende de Eerste Wereldoorlog. De stad werd letterlijk een stukje Duitsland in België. De keuze van Tielt als logistieke plaats om het vastgelopen Duitse leger aan de IJzer te coördineren was niet zo verwonderlijk. Tielt had immers een rechtstreekse spoorlijn naar het front, wat de aan- en afvoer van Duitse soldaten vergemakkelijkte. Bovendien lag de stad op de juiste afstand om uit de gevaarzone te blijven. In Tielt werden heel wat belangrijke Duitse beslissingen genomen in de Eerste Wereldoorlog, zoals de eerste gasaanval bij Ypres in 1917. Het Duitse opperbevel verbleef in Tielt exact dag op dag 4 jaar, van 14 oktober 1914 tot 14 oktober 1918. Vandaag, 960 jaar geleden, op 14 oktober 1066 verslaat de Franse hertog Willem de Veroveraar de laatste Angelsaksische koning Harold II in de slag bij Hastings. Een Fransman, Willem de Veroveraar, werd hierdoor koning van Engeland en bleef dit 21 jaar tot in 1087. De slag bij Hastings was de eerste belangrijke Frans-Normandische overwinning in de verovering van Engeland. Het tapijt van Bayeux, dat 70 meter lang is en een halve meter hoog, toont als het ware in een stripverhaal de aanzet van de slag, de uiteindelijke strijd en de overwinning. Het beroemde wandtapijt hangt normaal in een museum in het Franse Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het nu tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen. In 2024 is 14 oktober de sterfdag van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Zijn onderzoek behandelde vooral vragen zoals: waarom stellen goede mensen slechte daden? Waarom doen slimme mensen domme dingen? En waarom doen gewone mensen onverwachte dingen? Hij was de man achter het controversiële gevangenisexperiment, waarbij 24 studenten als proefpersonen de rol van 12 bewakers en van 12 gevangenen kregen. Achteraf werd duidelijk dat hij zijn eigen onderzoek enorm had gestuurd om het gewenste resultaat te krijgen. Zimbardo wou met zijn onderzoek aantonen dat een gevangenis het slechtste in de mens naar boven haalt, maar dat is dus niet per definitie zo. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender, die we nu al 444 jaar gebruiken. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: namiddag. Radio Oost-West.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon.

0: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond. Het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nathan van der Gunst, misschien beter bekend als YouTuber Acid, moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging, dat zegt de Raadkamer in Brugge. Het zou allemaal gaan in verband met een video waarin Nathan van der Gunst, want dat is inderdaad zijn echte naam, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die student was in wezen vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start, maar er wordt begin december geopperd. Bijna 8 op 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. In totaal werken er 21.000 mensen in de kinderopvang. Landen als Frankrijk en België stevenen af op een onhoudbare schuldenlast. Daarvoor waarschuwt Desmond Lawrence, senior beleggingsstratege bij de Amerikaanse vermogensbeheerder State Street Investment Management. De vergelijking die hij graag gebruikt is die van de kikker in een pan met water, zei hij tijdens een paneldiscussie op de Fixed Income Leaders Summit in Antibes. Hij geeft schuldpapier uit en dat wordt door de markt geabsorbeerd. Maar op een gegeven moment stijgt de temperatuur en kookt de kikker gaar. En op dat moment bereik je een niveau waarop je je schuld niet langer kan betalen. Het is een heel langzaam naderend punt. Frankrijk en België moet opletten, aldus de man. Ja, en dan hebben we nog wat sportnieuws natuurlijk. Onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fissit stopt ermee, dat laat de tennisbond weten. Fissit begon in januari 23 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup, een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie de man opvolgt. Radio Voorlopig nog zonnig 20 graden, morgen kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht, 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien, het weekend wordt wisselvallig en koel.
3: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
5: is dit Radio Oost-West.

0: De tijdslijn met Andries en Danny Verlinde. Radio
1: Oost-West. Het is woensdag. Tijd dus voor een duik in de geschiedenis van de dag in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn. Het is alweer een goed gevuld programma. Deze vier items die komen zeker al aan bod.
2: In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. Piloot Chuck Yeager doet dat voor het eerst met een straaljager in 1947. In 2024 is het de sterven van psycholoog Philip Zimbardo, die wil aantonen dat een gevangene slechter wordt in de gevangenis. En in 1914 werd Tielt een Duitse stad.
1: Je hoort het allemaal tussen nu en 6 uur in deel 2, het deel 1 liever van De Tijdlijn. Nu eerst dringend plaats maken voor muziek. Welkom in deze tijdlijn.

0: In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. De Oostenrijkse skydiver en basejumper deed het in een vrije val van 39 kilometer hoog boven Roswell in New Mexico. Het was 3 keer hoger dan de hoogste routes van passagiersvliegtuigen. Maar nog niet in de ruimte. Die begint pas op 100 kilometer hoogte.
1: Zijn val duurde 10 minuten aan een maximale valsnelheid van 1342 km per uur. Gedurende 4 minuten en 19 seconden bleef hij aan die snelheid vallen. Daarna werd de val afgeremd voor de landing. 2 jaar later, op 24 oktober 2014, deed Amerikaan Alan Eustace een parachutesprong van 41 km hoog. Dat is nog 2 kilometer hoger dan Baumgartner.
0: Beelden van deze spectaculaire sprong aan een valsnelheid van 1342 km per uur en zo tijdens de sprong de geluidsmuur doorbreken, dat kan je zien op ons YouTube-kanaal op de website radiooostwest.be.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: We hadden het zo net over Felix Baumgartner, die als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid doorbrak op 14 oktober 2012. En dat was eigenlijk op de 65ste verjaardag van de eerste piloot die met een straaljager de geluidsmuur doorbrak. Beiden dus door de geluidsmuur. En dat was dus op 14 oktober 1947 dat deze piloot dat had gedaan.
1: Dan slaagde de Amerikaanse piloot Chuck Yeager erin om als eerste de geluidsmuur te doorbreken met zijn Bell X-1. Het vliegtuig met raketaandrijving werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29. Tijdens de vlucht werd een snelheid van 1078 km per uur bereikt op 12,8 km hoogte, wat dus niet rapper was dan de vrije val van Felix Baumgartner 65 jaar later in 2012.
0: Beelden van het doorbreken van de geluidsmuur, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: In 2024 is 14 oktober de sterfdag van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Hij onderzocht of elke mens het in zich heeft om succesvol te worden, als hij voor de juiste sociale omstandigheden zorgt. Zijn onderzoek behandelde vooral vragen zoals: waarom stellen goede mensen slechte daden? Waarom doen slimme mensen domme dingen? En waarom doen gewone mensen onverwachte dingen?
1: Hij was de man achter het controversiële gevangenis-experiment waarbij 24 studenten als proefpersoon de rol van 12 bewakers en 12 gevangenen kregen. Zimbardo nam zelf de rol van gevangenisdirecteur op zich. Het experiment zou 2 weken duren, maar werd na 6 dagen al beëindigd, want het leidde in geen tijd tot wangedrag. Achteraf werd duidelijk dat hij zijn eigen onderzoek enorm had gestuurd om het gewenste resultaat te krijgen. Hij gaf de bewakers instructies hoe ze zich moesten opstellen tegenover de gevangenen. Hun wreed gedrag was dus niet zo spontaan als werd beweerd. Zimbardo wilde met zijn onderzoek aantonen dat een gevangene... dat de gevangenis tenminste het slechte in de mens naar boven haalt, maar dat is dus niet per definitie zo.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Goeie

0: 1914 neemt het Duitse leger de stad Tielt in om van daaruit het opperbevel over het vierde Duitse leger te voeren. Tielt werd daardoor één groot militair Duits kamp gedurende de Eerste Wereldoorlog. De stad werd eigenlijk letterlijk een stukje Duitsland in België. De klok werd er zelfs gelijkgesteld met die van Duitsland. En toen was dat 2 uur verschil. De keuze van Tielt als logistieke plaats om het vastgelopen Duitse leger aan de IJzer te coördineren was eigenlijk niet zo verwonderlijk. Dat was eigenlijk wel een heel verstandige keuze van de Duitsers. Tielt had immers een rechtstreekse spoorlijn naar het front, wat de aan- en afvoer van Duitse soldaten makkelijker maakte. Bovendien lag de stad op de juiste afstand om uit de gevarenzone te blijven.
1: In Tielt werden heel wat belangrijke Duitse beslissingen genomen in de Eerste Wereldoorlog, zoals de eerste gasaanval bij Ieper in 1917. Het Duitse opperbevel verbleef in Tielt exact dag op dag 4 jaar van 14 oktober 1914 tot 14 oktober 1918. Het vierde Duitse leger bestond in 1914 uit 180.000 man, in 1918 uit 120.000 man. In Tielt bleven constant tussen de 3.500 en 5.000 Duitse soldaten. In Tielt woonden toen 12.200 mensen. Op 14 oktober 1918 trok het opperbevel zich terug. Alleen bleven nog wat soldaten om de stad te verdedigen. De bevrijding gebeurde dan ook niet zonder slag of stoot. Op 19 oktober vestigde de Franse generaal zich in het huis waar de Duitse opperbevelhebber 4 jaar had verbleven. Op 4 november vertrok hij terug.

0: Straks deel 2 van dit programma van de tijdlijn. Een tip van de sluier toch misschien?
1: Graag, het wandtapijt van Bayeux, waarin de Franse hertog Willem de Veroveraar koning wordt van Engeland in 1066.
0: Tot straks, ja, nieuws uit weer van 6 uur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem, zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren, omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanaf een droge brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en zacht 21 graden. Vrijdag overwegend droog, graad of 19. Maar het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger.
5: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. Radio
6: Oost-West. www.radiooostwest.be.
7: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen.
5: Is dit Radio Oost-West?

0: deel 2 van de tijdlijn met daarin de geschiedenis van de dag. Vandaag dus 14 oktober. Vertel eens, wat staat hier toch al voorlopig klaar op ons scherm?
1: In 1066 werd een Franse hertog koning van Engeland. In 2019 ontdekte de politie een Nederlander die 9 jaar lang 6 van zijn 9 kinderen verborgen hield. Ruim 60% van de Australiërs zegt in 2023 nee tegen meer rechten voor de Aboriginals. En in het jaar 222 wordt Paus Calixtus de eerste vermoord.
0: Meer uitleg over deze items hoor je het komende uur. Eerst muziek en die eer gaat naar Joe Cocker. Welkom in de tijdlijn. Zit je aan tafel? Eet smakelijk.

0: 960 jaar geleden, op 14 oktober 1066 zijn we dan, versloeg de Franse hertog Willem de Veroveraar de laatste Angelsaksische koning Harold II. En dat in de slag bij Hastings. Een Fransman, Willem de Veroveraar, werd hierdoor koning van Engeland en bleef dit 21 jaar tot in 1087. De slag bij Hastings was de eerste belangrijke Frans-Normandische overwinning in de verovering van Engeland.
1: De slag is vernoemd naar de Engelse plaats Hastings, maar vond in werkelijkheid ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Hastings plaats, waar nu Battle ligt. Het tapijt van Bayeux, dat 70 meter lang is en een halve meter hoog, toont als het ware in een stripverhaal de aanzet tot de slag, de uiteindelijke strijd en de overwinning. Het beroemde wandtapijt hangt normaal in een museum in het Franse Bayeux, maar dat wordt nu verbouwd en daarom is het nu tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen.
0: Ja, dat is ook niet gewoon naast de deur, je moet effectief aan Engeland dan. Een animatie, filmpje van het tapijt en hoe de Franse hertog Willem de Veroveraar koning van Engeland werd, dat zie je op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: einde der tijden. De kinderen tussen 18 en 25 jaar oud bestonden officieel niet. De moeder was 5 jaar eerder, in 2014, overleden aan darmkanker. De politie vond ook liever een grote som contant geld van meer dan 90.000 euro op de boerderij.
1: De kinderen werden door hun vader zwaar fysiek mishandeld, opgesloten en misbruikt om boze geesten te verjagen. Soms leefden ze alleen op water. Ze moesten veel bidden. Een Oostenrijkse huurder, die net als de vader een ex-lid van de Moonsekte was, hield het gezin verborgen en verzorgde hen. Het gezin telde eigenlijk 9 kinderen, maar de oudste 3 konden vluchten. Zij gingen naar de politie. De vader lag dan al 3 jaar deels verlamd in bed na een hersenbloeding in 2016. Hij werd uiteindelijk nooit veroordeeld, omdat hij geen eerlijk proces kon krijgen wegens zijn medische toestand. Die was zo slecht dat hij het proces niet goed zou kunnen volgen en zich niet behoorlijk zou kunnen verdedigen. Hij kon immers niet meer praten. De man overleed in maart 2023. De Oostenrijkse huurder kreeg in 2022 3 jaar cel wegens medeplichtigheid aan de vrijheidsberoving van de 6 jongste kinderen. Hij is intussen terug vrij.
0: Dit nummer werd wereldberoemd door de videoclip met daarin de namen en beelden van vermiste, mishandelde en weggelopen jongeren. Runaway Train is dit uit 1992.

0: Zo, die gaat weer de kast in voor een volgende keer. Voor zij die nu pas afstemmen op dit gezellige radiostation, wel, u luistert hier op Radio Oostwest nog tot 7 uur naar de tijdlijn met daarin de geschiedenis van de dag. Tijd voor een kort overzicht van enkele weetjes uit de geschiedenis van 14 oktober.
1: Australië heeft in een historisch referendum op 14 oktober 2023 nee gezegd tegen meer rechten voor de inheemse bevolking. Ruim 60% van de kiezers stemde tegen een voorstel om de Aboriginals grondwettelijk te erkennen en een eigen adviesorgaan in het parlement te geven. Het plan was om de historische achterstand van inheemse Australiërs, onder meer in gezondheid, onderwijs en werk, te verkleinen, maar de tegenstanders vrezen dat het land daardoor verdeeld zou worden.
0: 20 jaar geleden, op 14 oktober 2006, is het de sterfdag van Freddie Fender. Hij blijft vereeuwigd in Wasted Days and Wasted Nights en Before the Next Teardrops Falls.
1: Bing Crosby overleed op 14 oktober 1977. The Evergreen I'm Dreaming of a White Christmas zijn de meest bekendste.
0: En Cliff Richard is jarig vandaag. Hij viert zijn 86e verjaardag. In 1995 werd hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Ben ook jij jarig vandaag? Wel, dan wensen we jou alvast een gelukkige verjaardag. Deze van Cliff Richard is dan ook voor jou.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: het meest. Want als je mijn ogen leest, dan zie je hoogtevrees.
1: Op 14 oktober van het jaar 222 wordt paus Calixtus de eerste in Rome vermoord door een woedende menigte en in een put gegooid. Zijn leven leest eigenlijk wel als een film. Hij schopte het van slaaf en veroordeelde misdadiger tot de allerhoogste baas van de kerk.
2: Als paus werd hij geliefd en gehaat door zijn progressieve beleid. Zo vond hij dat alle zonden vergeven konden worden, zelfs moord en verkrachting. Zijn vrede einde leverde hem uiteindelijk het heiligdom op. De katholieke kerk eert hem nog altijd als martelaar met 14 oktober als zijn officiële feestdag.

0: je deze tijdlijn net gemist? Wel, dan verwijs ik graag naar de website radioostwest.be, waar je alles in podcastvorm opnieuw kan beluisteren. Volgende week woensdag is er een nieuwe tijdlijn.
1: 22 oktober 2019 is de sterfte van Paralympiër Marieke Vervoort.
0: Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 oktober hoor je volgende week woensdagavond tussen 5 en 7 hier op Radio Oost-West in een nieuwe tijdlijn. Tot dan!

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Verschillende militaire operaties in Oekraïne zijn in de war gestuurd door zware verbindingsproblemen met Starlink, het satellietnetwerk van Elon Musk. Oekraïne gebruikte het netwerk intensief voor het besturen van drones en de communicatie tussen overheidsdiensten, maar dat loopt spaak. De relatie tussen Washington en Kiev was de afgelopen dagen al flink bekoeld. En dat zou natuurlijk impact kunnen hebben op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als die netwerkbeperking aanhoudt, kan dat gevolgen hebben. Er is ook een ernstig incident gemeld in het Midden-Oosten in de strategische belangrijke straat van Hormuz. Daar is een containerschip op een zeemijngevaar ingezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord, maar het is nog niet duidelijk wat de lading precies was. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten eind februari uitbrak, mijden de meeste rederijen de zeestraat. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen trekt aan de alarmbel over de enorme instroom van buitenlandse collega's. Uit nieuwe cijfers blijkt dat ondertussen bijna de helft van de startende tandartsen in ons land een buitenlands diploma heeft. De vakbonden in ons land hebben vandaag actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn de locaties waar mensen zonder wettig verblijf geherbergd worden in afwachting van hun repatriëring. Het personeel protesteert tegen het chronische personeelstekort en de toenemende agressie op de werkvloer. Ons land telt in totaal 6 van deze gesloten terugkeercentra. In het tennis geen nieuwe stunt voor Zizou Bergs op het mastertoernooi van Shanghai. Onze landgenoot moest in de 8e finale zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tommy Paul. Bergs verloor in 2 sets met 7-6 en 6-4. In de vorige ronde wist de nummer 39 van de wereld nog te verrassen door de Spanjaard Carlos Alcaraz uit te schakelen. Radio Vanavond nog droog met brede opklaringen. Het koelt af naar minima tussen 9 en 11 graden. Morgen belooft een erg zachte dag te worden met opnieuw opklaringen en temperaturen die klimmen tot 21 graden. Vrijdag overwegend droog, een graad of 19, maar in het weekend wordt het een pak frisser en ook wisselvalliger.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
3: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingeren. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Ik

0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselaren. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht overal droog, brede opklaringen, minima rond 10 graden. Morgen belooft een bijzonder zachte herfstdag te worden met veel zon en 21 graden. Vrijdag overwegend droog, 19 graden, maar in het weekend stijgt de kans op buien en koelt het ook fors af.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Veel mooie muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in het parlement en de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog steeds muurvast. Ja, en Georges Boucher die wil geen btw-verhoging. Het ziet er naar uit dat hij voorlopig van tafel verdwijnt, omdat die btw-verhoging pas op langere termijn nodig zou zijn. In Antwerpen zijn drie mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er drie personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen ook niet opdagen voor hun proces. Streamingdienst Netflix schrapt 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond droog en vannacht brede opklaringen. Het koelt flink af tot zo'n 11 graden. Morgen brede opklaringen en zacht 21 graden. Vrijdag overwegend droog, een graad of 19. En in het weekend wordt het een pak frisser en mogelijk ook wisselvallig.
1: De avond van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond droog en vannacht brede opklaringen. Het koelt flink af tot zo'n 11 graden. Morgen brede opklaringen en zacht 21 graden. Vrijdag overwegend droog, een graad of 19. En in het weekend wordt het een pak frisser en mogelijk ook wisselvallig.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

Elke weekdag op dit uur krijg je jouw portie geschiedenis van maximaal 4 minuten uit de kranten en de journaals van de dag. In 2012 doorbreekt Felix Baumgartner als eerste mens de geluidsmuur in valsnelheid. De Oostenrijkse skydiver en basejumper deed dit in een vrije val van 39 kilometer hoog boven Roswell in New Mexico. Dat was 3 keer hoger dan de hoogste routes van passagiersvliegtuigen. Zijn val duurde 10 minuten aan een maximale valsnelheid van 1342 km per uur. De sprong van Felix Baumgartner gebeurde op de 65ste verjaardag van de eerste piloot die met zijn straaljager de geluidsmuur doorbrak. Dat was vandaag in 1976.

0: 1947. Dan slaagde de Amerikaanse piloot Chuck Yeager erin om als eerste de geluidsmuur te doorbreken met zijn Bell X-1. Het vliegtuig met raketaandrijving werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29. Tijdens de vlucht werd een snelheid van 1078 km per uur bereikt op 12,8 km hoogte. Wat dus niet rapper was dan de vrije val van Felix Baumgartner 65 jaar later, vandaag in 2012. In 1914 neemt het Duitse leger de stad Tielt in om van daaruit het opperbevel voor het vierde Duitse leger te voeren. Tielt werd daardoor één groot militair Duits kamp gedurende de Eerste Wereldoorlog. De stad werd letterlijk een stukje Duitsland in België. De keuze van Tielt als logistieke plaats om het vastgelopen Duitse leger aan de IJzer te coördineren was niet zo verwonderlijk. Tielt had immers een rechtstreekse spoorlijn naar het front, wat de aan- en afvoer van Duitse soldaten vergemakkelijkte. Bovendien lag de stad op de juiste afstand om uit de gevaarzone te blijven. In Tielt werden heel wat belangrijke Duitse beslissingen genomen in de Eerste Wereldoorlog, zoals de eerste gasaanval bij Ypres in 1917. Het Duitse opperbevel verbleef in Tielt exact dag op dag 4 jaar, van 14 oktober 1914 tot 14 oktober 1918. Vandaag, 960 jaar geleden, op 14 oktober 1066 verslaat de Franse hertog Willem de Veroveraar de laatste Angelsaksische koning Harold II in de slag bij Hastings. Een Fransman, Willem de Veroveraar, werd hierdoor koning van Engeland en bleef dit 21 jaar tot in 1087. De slag bij Hastings was de eerste belangrijke Frans-Normandische overwinning in de verovering van Engeland. Het tapijt van Bayeux, dat 70 meter lang is en een halve meter hoog, toont als het ware in een stripverhaal de aanzet van de slag, de uiteindelijke strijd en de overwinning. Het beroemde wandtapijt hangt normaal in een museum in het Franse Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het nu tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen. In 2024 is 14 oktober de sterfdag van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Zijn onderzoek behandelde vooral vragen zoals: waarom stellen goede mensen slechte daden? Waarom doen slimme mensen domme dingen? En waarom doen gewone mensen onverwachte dingen? Hij was de man achter het controversiële gevangenisexperiment, waarbij 24 studenten als proefpersonen de rol van 12 bewakers en van 12 gevangenen kregen. Achteraf werd duidelijk dat hij zijn eigen onderzoek enorm had gestuurd om het gewenste resultaat te krijgen. Zimbardo wou met zijn onderzoek aantonen dat een gevangenis het slechtste in de mens naar boven haalt, maar dat is dus niet per definitie zo. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender, die we nu al 444 jaar gebruiken. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem, zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alvest.
1: Nieuws. De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Radio. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.